As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

ons weer maar voort op het uitlijn waar die leven voel soms soos een stoomtrein en soms duur ons

0: Ben ik met meneer Kali Knoetsen praten, alsjeblieft?
1: Ja, dat zijn we het praat.
0: Morgen, meneer Knoetsen, dat is Brand Ruijs van het Zondagcourant. Gaat het goed?
1: Goed, dank je zelf.
0: Nee, baie goed, dank je. Ach, meneer Knoetsen, ik heb het opdracht om net zo een korte menselijke story te doen over die voorval naar die aantal betaal, je weet.
1: Weet je nog genoeg uit van die dingen? Je niet gelezen, gewoon te staan niet.
0: Ja, maar ons wil net graag een opvolg doen daarover, je verstaan. In verband met die voorvallen zo aan. Kan je niet voor ons zeggen, min of meer wat daar gebeurt, alsjeblieft toch? Ons zal niet voor je een zwak lucht stellen, nee. Ons wil die ding net heel te mal objectief een soort van rapporteren, je weet.
1: Nee, nee, oké, goed. Ik denk dat ik voor mij zeg ook maar zeggen, want ik heb nog gezwegen. Om daar die dukslachter te beschermen, zo aan vrij dorpje. Maar ik denk, ik wil mijn zee ook maar nou zee, je weet.
0: Vertel net van mij, wat het gebeurd daar?
1: Nee, die hebben dan werk zo. Je weet, onze gekomen prachtige aan, de fantastische aan.
0: Heb jij bij je gedrink?
1: Nee, ik heb wijn gedrink.
0: Wat heb je gedrink?
1: Wijn, ik weet niet. Zeker helemaal een Kaapse wijn. Ik kan niet zeggen wat het was, niet.
0: Ja.
1: Maar in elk geval, we gaan er zo hier kant toe, dan daar die kant toe. En,
0: wat bedoel je, hier kant toe, heb je dat toe al beklei?
1: Nee, ons is niet beklei. Nie. Onze stoep binnen in die ding is geweest. Die taal, dan gepraat Leon Schuster, dan zingen een paar van die maldiekjes van om en zo aan. En toen was het helemaal klaar en ons gaan toe uit. Nou ja, ik het samen met Leon Grabisch vertellen en zo aan.
0: Ja.
1: En toen is ons nou terug naar die, Meneer, wat is je naam?
0: Brand, Roo, Rappel. Ja.
1: Ik geef om als ik veel brand zei niet.
0: Nee, zeg van mij brand, alsjeblieft. Ja,
1: zeg van mij zomaar Kali, hoor.
0: Baie dank u.
1: En toen gaan we terug naar de gezels. En toen, een van die blokmannen, die groeide, was maar ik stond op mijn zes. Dus ik zei, maar je schreef iets, ik zei niet, nee.
0: Ja,
1: ik zal het in een baie moeilijk.
0: Ik zal het in een opvoedkundige.
1: En toen hier een dak, je weet, ik zei toen voor, ik sta en ik drink mijn wijn. Ik sta dus met mijn glas in mijn hand en we staan daar.
0: Was je toen al gekletterd in daar die tijd?
1: Ja, ik was niet gekletterd, man. Luister op jou, ik zei van jou die story. Jij hebt van mij te zeg wat het gaat niet worden.
0: Ja, het is jammer, meneer Kuntje.
1: Alright, anders dan kan je gaan, dan zet ik je telefoon neer.
0: Oké, ik sta niet weer, nee, ja.
1: Nou, right, toen sta ik daar en die een dik bus zei van mij daar zo. Ik zie, jij zijt nog niet eens bij over mijn baan toe. Man, en ik hoe moest je daar van die man? En ik weet moest ik in die gedrink daar zo
0: niet. Maar heb je niet bij je gedrink toen niet?
1: Waar?
0: Daar, op dat stadium.
1: Maar ik wil niet, en hoe ze meent. En Easter in gaan man, daar is iets van die verleden, man. Dit is zomaar nonsens. Op daar sta ik ook met wijn gedrinkt wat daar betreft. Maar in elk geval, toen vat ik je man sowieso op zijn arm en ik trek om zijn nader en ik fluister zoals ik hoor. Ik wil niet elke moet horen dat ik voor hem zei, niet, je weet.
0: Maar wat heeft hij voor hem gezegd?
1: Maar ik zei het voor mijn luisterische joh. Of zoiets, misschien niet zo'n vreselijk vloekje, maar ik zei voor mijn luister. Daar is history, dat is iets wat voorbij is.
0: Ja.
1: Jij zei het nooit in mijn leven weer van mij niet.
0: Heet jij dat vloekwoord gebruikt in zijn oor?
1: Ja, ik heb het misschien wel gezegd. Ja, ik kan niet onthouden niet.
0: Nou kan ik jou kwartier dat je zo gevloekt hebt?
1: Jij kan niet zeggen dat ik gezegd in de courant niet.
0: Oké, okay, moet ik dat niet zeggen niet?
1: Nee, jij zei, je kan een kruisje dan maken of...
0: Maar jij was niet dronk niet, nee?
1: Nee. Kijk, maar als ik je story zo kan vertellen, dan kun je me jezelf rekenen. Luister meneer, hoe lang werk je al bij het...
0: Nee, ik werk redelijk lang, maar ga maar aan, Kali. Ik is jammer, ik moet niet die feiten krijgen.
1: Ja, maar je hebt geen feiten, maar je praat wat dijk aan, man.
0: Nee, ik wil niet graag die waarheid weten. Ik wil jou ook beschermen in die proces, je ziet.
1: Jij beter.
0: Ja, en toe?
1: Jij beter. Nou ja... toen greep hier aan de dik vent van die andere kant, een van die boetjes, hij slachters, je weet.
0: Ja.
1: Hij greep mij toen hier mijn massage. Als je niet weet dat een massage is, mijn snor.
0: Ja, ja.
1: Hij greep mij zo naar die trek, hij drinkt zo af, je weet. En toen, kijk, toen strip mijn boetje, je weet, en ik slaat.
0: Ja.
1: En ik tref hem, maar ongelukkig spat die hele oog, slijn die oog, soms zo van boven naar onder opgespat. Maar hij heeft me nooit raak geslaan in om één. Ik had geen merkje, ik had geen snij niet. Zijn hele lip was opgeheven en zijn oog was stukken.
0: Maar hij zei, je kon hem niet plat slaan, nie. Ik had met hem gepraat. Dat is waar we onze story wil maken. Want hij zei, jouw box daar is voorbij. En dat is maar goed zo.
1: Ach nee, maar kijk, zei van mijn actie, zei. Als je hem omslaan en hij leert anders erom, gaan hij lijken of hij nog staan. Want hij is helemaal rond. Je kan niet zien waar zijn boven en zijn onder niet.
0: Ja, maar Kali...
1: Maar ik wil net dit voor jou zeggen. Je weet, hij praat zich eens rot. nog goed is met mij. Dat 10 ouders moet hom vasthou, maar nie moet vergeet dat die 20 my vasgehou het, jy weet.
0: Daar is nou al in die verlede gesê dat jy geneig is om moeilikheid te maak op sulke funksies.
1: Nee, maar jou, vir my skede het vrye aan dieselfde probleem gehad. Ouders dat ons boksers probeer dom mense maak en so aan. En dit is sommer nou, en dit is nou net, ek is moeg vir die.
0: Is jy van plan om op te volg? Om terug te gaan naar jullie blokman, Johnny is zijn naam?
1: Man, lijk je zus, ja, ik is niet lis om nou verder een veel story te maken om dat in die zaken. Maar ik is lis om hier mijn kaart te maar van ik is op pad van Gola toe. En dan ga ik weer naar bij hem stop. Daar nog van een mooi zin. Kom ik en ik ga naar om je hoek, maar niemand ons zien niet. Ons zien niks aan, en ze staan ze elkaar, schudden ze blad. Die mensen maken, maar kijk hoe lijkt ons gezicht en goed is.
0: Ja.
1: Maar daar kan misschien vlees op chop en kap en te keer gaan, maar boks kan hy nie.
0: Nee, maar ons sê baie dankie vir die story. Wat was die radiopersoonlikheid se aandeel? Het hy betrokke geraak?
1: Nee, die... Weet ek jou so sê, ou Leon is een groot maat van my, jy weet. Maar hy sê, hy het niks gesê nie. Nou wonder ek waar het hy was. Want toe my hangertje afval en my juweliere val af, my goedertjes, toe is hy die ou wat hulle optel. En hy sê, hier is lokalie. Ek jou vertel, Leon Schuster probeer nog een sterren, want ek is lang al.
2: Luister FM

0: genaamd en neem me Carly. Vanavond omkrijg ik je lief, wees samen met mij een volzin.
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

jou en eenzaam zondag voor mij deur kom weg. Zou ik jou een klap weg, hier die lach of naar die lang, na zomer is je jong, waar ik jou zo.

sabra, zou ik dat zijn. En jij vraagt mij voor ons morgen, zal ons gister weer kan terugkrijgen. Zoals misrin in die ogen, kleef jij aan mij.

voorsom, terwijl is dat nog slaap. Ik laat die torens achter mij, zuidwaarts naar die kaap. Die rivaal driehoekse nevels, bloemfontein voorbij. Dan draai ik rechts bij Koelsberg, naar boven het westerij. Die rivier verlaten vlaktes, zo zie zon al hoer klim. Na bij Lengsburg en die hutte.

Kijk uit die donker, doem daar lichten voor mij op. Dus die hugenoten tonnel, en mijn hart begint weer klop. Ik is veilig in die tonnel, ik parkeer daar en ik wacht. Dat die storm maar zelf uitwoedt tegen beton en tegen die nacht.

0: Metrodiesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Die volle evangelie kerk op Bega drama span bied met trots aan God van liefde. Een inspirerende toneelstuk oor hoe ons die liefde van God aan mekaar kan betoon in ons dagelikse lewe. Kom geniet hierdie besonderse produksie op vrijdag die 26ste juni om 6 uur. Toegang is heeltemal gratis. Daar sal ook heerlike verversings en warm drinkgoed te koop wees. Alles vind plaas by VEKK Bega op die hoek van Richie en Van der Stelstraat. Luister FM staai die geleentheid regstreeks uit vanaf die kerk en luisteraars kan ook uitsien na speciale verskyning deur Etienne Kalitz van Luister FM wat deel vorm van die toneelstukse rolverdeling. Vir enige navraag kontak vir Gideon by 084-607-5393. Moenie hierdie inspirerende geleentheid misloop nie, ons sien jou daar.
2: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat de wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, een familie-echtpaar wat omgee, saam met jou hier die pad stap. Om jou huis te verkoop kan een stressvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gauw realiseer. Ons bied een gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendomme.
3: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
4: Volg ons op Facebook @ Luister FM.
5: Jy's diesel deur my are, jy's weerlig in my bloed.
6: Verlief op jou as die sonsak op jou plaasstoep.
5: Jy's die eerste koue bier na lang dag by die werk.
6: Dra blou jeans, loop kalfoot, jou arms om my sterk.

0: Kranen drup, toiletten lek.
1: Wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
1: Johan Plumbers!
0: Waterproblemen.
1: Weg in een hoogbank.
0: Van geezers, Jojo tanken, kranen, toiletten. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plumbers los het vannacht op sedert 2007. Altijd Johan Plumbers. Bekostigbare prijzen. 079-388-2483.
1: Ja, Plumbers!
3: Luister, FM.

0: Τα κάτω, cry to me, Big Nick Sam, και όλες οι Big Nick Drive. Εντάξει, είναι πάνω φινιέλε, φρά, ούρι, κίκι, κάικ, φινι, WhatsApp, status, νούμενε, ήταν η τούκομς, φουρά, φασίς, η κάνα τη σύνηση, ακμογιώνε, η ρίκαντ, έδες, a contact, of WhatsApp, μας οπλαίστρε FM, σε status, μα γελέτ, ons, obviously, σο, γέτ, μαι, γεσάι, βιν, γιώ, φουν, ον, οπλαίστρε FM, αμα, δεκ, με, γιώ, σάι, σο, έκαι, δεν, σο, γεμάκ, Henry, op WhatsApp, status, onder updates, als je op je phone kijkt, onder updates, dan zal je zien, luister FM's updates, WhatsApp status zal daar uitkomen. Zo kan je morgen lekker weer samen spelen, als je kiki kijkt, doen en enige andere spelletje waar ons die WhatsApp status gebruik. Maar van nou, ja, en ons gebruik ook je WhatsApp status voor die, dat is hard stuff.
1: Ken jij jouw hard stuff? Laat ons hoor.
0: Jezus, tijd voor hard stuff. Wat gebeurt als ik kies voor jouw lekker oude Afrikaanse woord? Die antwoordboek van die Afrikaanse taal. En jij moet voor mij om gebruik in een zin. Stuur voor mij die zin in die WhatsApp-lijn 082-333-667. Vandaag zijn woord voor hard stuff. Ik hoop ik sê dit recht. Ik spreek om recht uit. Is suffer. Of suffered met de D. S-U-F-F-E-R. Of met de dier. Dat is twee verschillende manieren. So, je gaat zien als je op je WhatsApp tijd is. Gaan kijken binnenkort. Hij zal daar val. Suffer of suffer. Dan klinkt het bij Engels. Dus als je lui. Met een lang ei. Maar dat is niet hij niet. Dat is Afrikaans. Suffer. S-U-F-F-E-R. Of met de dier. 082-333-667. Dit is hoe... Dit is waar je om gaan krijgen op je WhatsApp status. Dank je voor allemaal wat een boodschap was. Ik had in die status gezien. Ik zal jou bijvoegen nou binnenkort. En dit is vandaag zijn woord van hardstaf. Is suffer of suffered. S-U-F-F-E-R. Of met de D. Suffered. Stuur van mij daar. Stuur ik je naar die WhatsApp. Lijn 082-333-667. En sê van mij. Hoe gebruik je dat woord in jouw zin? Moet niet van mij die betekenis stuur nie. Ik wil eindelijk zien. Ik wil mooi zien... wat is in je gebruik? Wees creatief voor mij daar. Ga hem niet lezen als je niet voor mij die betekenis geeft.

0: word gewee. Ik smaak goed dukstukken, ik heet hier meer woorden niet. Om alles op te som, wil ik jou net wijs. Ik smaak goed stukken, kom ons raak gekuis. Are you wise?
1: Ja, want daar wil jij hier die kant geloop het? Yes. Nou draai voor mij lekker om. En dan loop je weer aan de kant toe. Great. Bye.

aan het na. Door die blauwtrein bij die hemel kom. Meneer, als die blauwtrein kom. Door die blauwtrein bij die hemel kom. Meneer, als die blauwtrein kom.

Is je oud of is je jank, nuchter of drank? Van kleins af al geleer om op een stijds te prank. Is je wit of is je zwart, bruin of rooi? En oud of in een jas je beste baadje getooid?

zij, raak via wil hij. Het ik jou al vertel, ik smeer eens net jouw pijl. Hoe kom je gezij, die rokken te gaan leid. Hoe kom je vertellen, dus jammel te zetten, alle te real. Maak die zaken.

zitten en die rok ze ringen. Je zoekt naar levens brood, want binnen voel je dood. Van gister tot vandaag heb je lekker gelach, maar je oor voelt vuil en je begint te huilen.

heb je al gezegd, dat ik voor jou wil gek. Het heb je al verteld, ik smeer eens in je pel. Hoe kom je gezegd, die rokken te gaan leggen? En hoe kom je vertel, is je jammel tussen taliteriaal?

hart van jou geword het. Jij wat nog zo bij mij spook. Ik weet net ons.

Luister FM, goeienaand, die tyd is nou so 9:03 en jy is ingeskakel saam met my Nelis Meyring Brits hier op Donderdag Dinge, natuurlik net hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM 89.6 en 90.6 en ja, jy kan natuurlik ook online luister op www.luisterfm.co.za en jy weet, as ou Pere sou vir ons sing een ding, dan is dit natuurlik Donderdag Dinge en ons gaan lekker kuier vanavond. Ons het een hele vol program vanavond met lekker muziek en lekker speletjies wat ons gaan speel, maar eers, dit was maar vanavond een rowwe ene om hier in die atelier in te loop, het was verskrikkelijk stil hier gewees vanavond, en ja, ek wil net vir Konrad en vir Rico sê, baie dankie julle vir amper een jaar en een half se donderdag, wat ek hier in die kantore instap, en hoor ek julle twee hier in die atelier, is een gelag, en een gegil, en een grapies gemakerij, en een geselserij, en sommer net een lawe uitbindigheid, dit was vir my lekker gewees, en baie dankie julle, en ja, julle het dit maar afgemaak vir mens vanavond, nee? So, voor ons aangaan met vanavond, hierdie ene is vir julle twee.

Want ik denk het was zo kwart voor elf, toen ik weer in mijn hart gaan delven. Zien, jij is niet meer daar, nee, jij is vervangen. Ik terug bij die beginstreep, op het blaasmeisje verlief. Lieve Jezus, ik vraag mooi, help mij alsjeblieft. Daar is nog tranen in mijn handen, nog schade in mijn landen.

É contar de te restar. Om zich te voortgebouwen die winter. Wilt gedroomd.

heb het vastgehouden, ja. Toen jij wou gaan en ik moest lachen. Aan die huis wat ik en jij nog samen zou bouwen. Toen jij wou val, toen blij ik staan. Ik het geblij toen jij wou gaan.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Het is een hier en daar en wie weet waar, het ik mijn hart op haar verloor. En die Shakespeare van haar woorden.